0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat

0: Dit is DNO.
1: Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant. Toen kanker vorig jaar voor de derde keer het leven van Helma van Blokland uit Havelte op zijn kop zette, zocht ze steun bij lotgenoten. Maar een inloophuis in de buurt vond ze niet. Daarom besloot ze er zelf een op te richten. Elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 zit Helma van Blokland of haar man Peter samen met meerdere vrijwilligers klaar in Café De Brug op steenworp afstand van een huis in Havelte. Hun initiatief heet Anker De Brug. Iedereen die op welke manier dan ook met kanker te maken heeft gehad, is welkom, zegt Helma.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En tot zover het nieuws. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Eindelijk een geruisloze radiaalband, de GT100 van BF Goodrich. Haal hem bij Rufai, uw bandenspecialist. Rufai.
2: This program is human made.
0: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 11 oktober 1965 de publieke omroepzender Hilversum 3 officieel wordt geopend. Het zou de tegenhanger moeten worden van de steeds populairder wordende offshore zender Radio Veronica. Op 1 december 1985 wordt het omgedoopt in Radio 3. En vanaf 1 januari 1994 krijgt het FM in de naam. Straks wat jingles uit die beginperiode van Hilversum 3. En de muziek die we hoorden is ruim 70 jaar oud. We begonnen met muziek van Gene Vincent en de Blue Caps. Deze groep heeft in 1956 een wereldhit met Bebop Alula. Wij luisterden naar B.I. Bicky Bo Bo Go uit 1957. Op het nummer horen we in de hoofdrol gitarist Cliff Gallop. Hij overlijdt op 9 oktober 88 en is vooral bekend als gitarist van de Blue Caps. Zometeen tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen 5 verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben. De melodie overigens is weer op een Duits nummer gebaseerd. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70... die na de geboorte van zijn tweede zoon zich 5 jaar lang uit het openbare leven en de popmuziek terugtrekt. En muziekvrienden, een langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle dubbel LP uit 1974. Het is het 6e album van een Britse progressieve rockgroep met onder andere Steve Hackett en Mike Rutherford. Nou. En natuurlijk hebben we ook deze week weer een oude top 40. Eentje uit het geboortejaar van Helmut Lotti, Belgische zanger en pianist. En Dweezil Zappa, Amerikaanse gitarist en zoon van natuurlijk Frank Zappa. Oude top 40 dus uit week 41. Op nummer 1 staat een Nederlandstalig lied. Het is een parodie op een shanty-lied. Het wordt gezongen en gecomponeerd door 2 NOS-medewerkers. NOS, ja, van de publieke omroep. En het liedje begint met de volgende tekst. Steeds zie ik in gedachten. Nou. En dadelijk ook nog een prachtig Spaanstalig lied wat in 1973 tweede wordt op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie hiervan is eigenlijk niet om aan te horen, maar wordt toch een dikke hit in de Verenigde Staten. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1951. Maar we gaan nu naar dinsdag 12 oktober 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: Right now, you're tuned to Hilversum 3, the big sound.
1: Van 9 tot 10, Jan Corduwener. 10 tot 11, Eddie Becker. Van 11 tot 12, Vincent van Engelen. 2 tot 3, Herman Stok. Van 3 tot 4, Hugo van Gelderen. 4 tot 6, Felix Meurders. Met de tafel in het 30, NOS. Vrijdag, Hilversum 3.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Hilversum 3 flashback.

0: hoorde de stem van Edith Giovanna Gassion. Ze is geboren op 19 december 1915 in Parijs. We kennen haar natuurlijk als Edith Piaf. Toen ze 15 jaar was, zong ze haar chansons in de straten van Parijs. En tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt ze veel op voor Franse soldaten. In 1945 wordt Edith Piaf ontdekt door Louis Le Play, die haar in zijn Parijse nachtclub laat optreden. In maart 1963 staat zij voor het laatst op de planken. 7 maanden later, op 11 oktober 1963, overlijdt de Franse zangeres aan de gevolgen van een zwakke gezondheid die te wijten is aan haar alcoholmisbruik en een morfineverslaving. Bij haar begrafenis op Père Lachaise komen meer dan 40.000 Parijzenaren haar de laatste eer bewijzen. In 1999 wordt Edith Piaf in Frankrijk uitgeroepen tot zangeres van de eeuw. Céline Dion bezet de tweede plaats, Marie Callas de derde. Padam Padam hoorden we uit 1951, een wals geschreven door Henri Cotet en Norbert Glansberg. Oudste liedje deze week, 51 dus. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want de Beatles zijn vanaf 12 oktober tot 8 november 1965 in de EMI Studio 2 aan de Abbey Road in Londen voor opname van hun album Rubber Soul. De LP wordt op 3 december 1965 uitgebracht. Op de plaat staan onder andere Drive My Car, Norwegian Wood, Michelle en Girl. Rubber Soul is het laatste album van de Beatles waarvoor Norman Smith de techniek doet. In februari 1966 gaat hij werken voor de A&R-afdeling van EMI in Londen. In januari 1967 wordt hij de producer van Pink Floyd. Wij luisterden naar het laatste nummer van kant 2 van Rubber Soul, Run For Your Life. Een nummer van John Lennon, opgenomen op 12 oktober 1965. Straks de langspeelplaat van de week, een dubbel LP uit 1974. Het is het zesde album van een Britse progressieve rockgroep met onder andere Steve Hackett en Mike Rutherford.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 2.
0: Maar voordat we daaraan toe zijn, eerst...
3: Wow!

Ja, muziekvrienden. En het stopt echt zo. Het originele singeltje wat wij net hoorden. Het staat nummer 2 in de tipparade, week 41, 19. Nog wat. James Brown met World Part 1. Het kwam nooit verder dan die nummer 2 positie. Het haalde dus niet de Nederlandse top 40. Het staat 5 weken in die lijst. Het was in de tijd de opvolger van Mother Popcorn, wat wel de top 40 haalde. Dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een dubbel LP en het is het 6e studioalbum van een Engelse band genaamd Genesis. En hij wordt uitgebracht in 1974. De LP heet The Lamp Lies Down on Broadway. De groep bestaat op dat moment uit Tony Banks op toetsen, Peter Gabriel, zang en dwarsfluit, Steve Hackett, gitaar, Mike Rutherford, basgitaar en Phil Collins, drum en zang. De teksten worden geschreven door Peter Gabriel en de muziek grotendeels door de overige bandleden. Het is een conceptalbum en het verhaal gaat over de fictieve persoon Rael. Hij is van oorsprong Puerto Ricaans en woont in New York en leeft in onmin met de wereld. De 23 nummers op deze plaat vertellen zijn doorlopend verhaal. Hij komt in een soort droom terecht en als hij op een gegeven moment opgesloten zit, laat zijn broer hem in de steek. Helemaal aan het eind van het verhaal moet hij kiezen tussen zijn broer en de mogelijkheid om weer thuis te komen. Hij kiest uiteindelijk voor zijn broer. Het hele proces van deze dubbel LP leidde uiteindelijk tot het vertrek van Peter Gabriel uit Genesis. Na de release in 1974 wordt het album goed ontvangen, terwijl de plaat door de jaren heen telkens meer wordt gezien als een van de klassiekers uit de popgeschiedenis. En daarom is The Lamp Lies Down on Broadway van Genesis uit 1974 deze week...

Eerste track die we draaien uit de langspeelplaat van de week. The Lamb Lies Down on Broadway uit 1974 van Genesis. We draaien van de originele master uit dat jaar. Dat hoorden we ook een beetje, dat een beetje een brommetje in, zeg maar. Er zijn later allerlei remasters geweest. Maar dit is toch de originele versie. En daar gaan we de muziek van draaien. Het heeft vier kanten, want het is een dubbel LP. En wij luisterden naar het derde nummer van kant 2, Counting Out Time.

0: oude top 40, eentje uit week 41. Ik ga eens even nog niks zeggen over het jaar waarin we deze oude lijst hebben. Wat ik wel kan zeggen is dat er 5 nieuwelingen in staan. 6 Nederlandstalige liedjes, muziek uit Engeland, Spanje, Puerto Rico, Nederland, Noord-Ierland, Frankrijk, Suriname, Verenigde Staten, Barbados, Israël, Canada en Marokko.
1: Deze week nieuw in de top 40.
2: Nummer 40.
0: Ja, en als er zoveel landen in zo'n lijst staan, dan moet het een ouwe zijn. Dat kan niet anders. Onderaan de lijst, een legendarische band. Luister eens naar de zangstem. Misschien herken je hem wel.

was hun grootste hit. De band Blind Faith met het nummer Will Alright. Met onder andere in de band Steve Winwood, Ginger Baker en de zangstem van Eric Clapton. Nieuw. Uit Nederland.

Wat is dit nu, muziekvriend? Dit is Swinging Soul Machine uit Nederland met het liedje The Band. Het zegt mij helemaal niks. Ze hadden hun grootste hit met Spooky's Day Off. En Spooky, dat was hun zanger Ivan Groeneveld, was zijn bijnaam. En die zong een keer niet mee, want ze hadden een instrumentaal nummer. Valt er niks te zingen natuurlijk. Dat heette dus Spooky's Day Off. Hij was er niet.

0: 1937, een groep uit Spanje.
1: Nieuw. Nummer 37.
0: Legendarische zanger, gitarist. Oorspronkelijk dus uit Puerto Rico.

Een bekend lied, de uitvoering van José Feliciano. The Windmills of Your Mind, oorspronkelijk een Frans lied. We kennen het natuurlijk ook van Herman van Veen, die noemde het Cirkels. En we kennen het ook van Dusty Springfield, die zong het ook in de Engelstalige versie. 37 was dus José Feliciano. Dan nu een legendarisch nummer van uiteraard Shocking Blue. Het liedje was op de terugweg, stond 14 weken in de Nederlandse top 40 en haalde nummer 1

in Amerika haalt het wel de nummer 1 hit, maar in Nederland dus niet. Shocking Blue met Venus. Dan nu muziek uit Noord-Ierland van een Noord-Ierse zanger David McWilliams. Ik vind het later ook van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam. Vannacht, vertaald in de tijd door Lennart Nijg. Die kennen we natuurlijk weer van Boudewijn de Groot. Maar dit is dan die originele versie. Can I Get There by Candlelight. This is the way.

0: take your love to town.
1: Geschreven door Mel Tillis en... Ik weet niet, Wortjes maakt er de meest bekende versie van. Ruby, don't take your love to town. 34 in deze top 40. Nu nummer 33.

Early in the Morning van Vanity Fair. Ze hadden meer hits rond deze periode. Onder andere I Live for the Sun. En dit was een van de grootste. Early in the Morning kwam dus ook in de top 40 terecht. Staat dus op nummer 33, week 41, 19 nog wat. Het jaar van dit nummer, de Rolling Stones.

verscheen in de tijd op de A-zijde van de single met op de B-zijde You Can't Always Get What You Want. Twee nummers van het album Let It Bleed. Rolling Stones dus 32. Dan nu

Oud-papaat was in de tijd de opvolger van Heintje. Bouw ein Schloss für mich. En een klomp met een zeiltje. Dat werden twee grote hits. Dit was een kleinere hit van haar. Groot-papa dus. Muziek nu van...

Oscar Harris en de Twinkle Stars. Zo staat het officieel op het plaatje. T.O.P. Top. Zo heet het nummer. Ja. Geboren in Suriname, verhuisde al in 1963 naar Amsterdam om daar te gaan studeren. 30 dus. Nu muziek van een Amerikaan. En wat voor een? Nou, die heeft dat geschreven hoor. En gezongen natuurlijk. Het is misschien wel een van zijn bekendste.

Ja, het duurt even een minuutje voordat hij de titel zingt. 29, Neil Diamond, Sweet Caroline, wie kent het niet? En ja, wie kent dit eigenlijk nog? George Cash. Was het

Ze hadden twee singeltjes, dit was er één van. Dat was niet echt stevige muziek, een beetje commercieel. Ja. Nightingale, zo heet het. Amsterdamse band. George Cash noemde ze zich, met zanger Johnny Frederiks. En toetsenist Hessel de Vries. Nightingale is op nummer 28. En op 27 de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week 41.

Ja, zo heet hij. Het is, hij is bekend geworden onder David Alexander Winter. En hij zong in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. En dit liedje, Oh Lady Mary, werd een grote hit in Frankrijk. Het stond wekenlang op de eerste plaats. Het staat dus bij ons, week 41 op de 27. Hoogst nieuw binnengekomen plaat, deze.

zo heet het. Pot vol blommen, geproduceerd door Peter Koelewijn onder de naam het Lowland Trio. We kennen ze ook van de hits als Mijn naam is Haas en ik kan geen kikker van de kant afduwen. Die zijn wat meer bekend, denk ik. Pot vol blommen, ja. Herkende hem wel. 26 dus. Nu muziek uit Amerikaan instrumentaal nummer. Geïnspireerd op de Lone Ranger, een televisieserie met inheemse Amerikanen, zo zeggen we dat officieel, Indianen. En in die serie noemden een aantal mensen, acteurs, elkaar, ja, Kim Osabe. En dat betekent iets als trouwe vriend. En zo heet dit liedje. Het is van die Electric Indian.

0: horen de zachte G uit Torren, Midden-Limburg.
1: Huil maar niet, kleine
0: Eva. Nou, is duidelijk hoe het liedje heet. Het is van het Radi Ensemble, het staat op 24. Nu muziek uit Barbados.

Marianne 23 van de Merry Man. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 uit week 41 hebben?

Amerikaanse tegenhanger van Marilyn Monroe uit Amerika. Gina Lollobrigida, 21. Hij zong er dus een liedje over Tony Bass, 21. Inmiddels zijn we bij het linkerrijtje beland, muziekvrienden.

band The Shuffles met zanger Albert West. Het was hun eerste en tevens grootste hit in Nederland. Shalala, I Need You. Over grote hits gesproken, allemachtig. Je zou denken, dit is toch een hele grote hit. Van Fleetwood Mac. Het was hun eerste hit, dat sowieso, in Nederland. Nog voor Albatross en Man of the World. Need Your Love So Bad. Fleetwood Mac natuurlijk, 18.

voor Christine Perfect en Stevie Nicks, voordat die de band betraden eigenlijk. Jaren 70 was dat. Veranderde de band qua klank. Daarvoor was het echt serieuze rock en blues. Inmiddels zijn we beland bij een van die gasten van de Bee Gees, een solo singeltje. Het is Robin.

Alors, je chante van Rika Zaraï uit Israël. We kennen haar ook met het prachtige Jeruzalem. Staat op 16 en over een shantylied gesproken. Op nummer 1 hebben we er eentje staan. Gezongen en gecomponeerd door 2 NOS-medewerkers. En dat liedje begint al met Steeds zie ik in gedachten. Die staat op nummer 1. Zijn we nog?

0: georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En tot zover het nieuws. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Leef met plezier. Rock met plezier. Rock Pijlmijl Export.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is dat, toch?
2: Ja, zeker.
1: Deze keer een rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 9 oktober 1967 Phil Bloem naakt op de televisie verschijnt. In de tweede aflevering van Hoepla, het tweenerprogramma van de VPRO. Men spreekt er schande van. En muziekvrienden, week 41, daar hebben wij een top 40 uitgekozen. Eentje uit 1969. En op nummer 1 staat een lied van Tom en Dick, Bloody Mary. Het is een parodie op een shantylied. Dat is een lied waarin meegezongen kan worden eigenlijk. Het heeft, en vaak gerelateerd aan de zee, aan vissers, et cetera, et cetera. Het is gezongen en gecomponeerd door twee NOS-medewerkers. Twee geluidstechnici, Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. Oh, die Dick Zwaneveld is een geluidstechnicus, zie ik. En Tom Poederbach is een filmcutter. Dat is ouderwets. Dat is iemand die met een schaartje in een film knipt. Dat had je toen in 1969. Het liedje stond 3 weken op de eerste plaats. Het werd hun grootste hit. Hierna brachten ze nog 2 singles uit met Peter Koelewijn, maar dat had nauwelijks succes. Dadelijk dus nog veel meer muziek uit die top 40. We hebben al uitgebreid daarna kunnen luisteren. De liedjes 40 tot en met nummer 11 zijn we langs geswiped. En de muziek die we net horen is van Eddie Cochran. In de Gold Star Studio in Hollywood neemt hij op 9 oktober 1958 Let's Get Together op. Het nummer is praktisch hetzelfde als Come On Everybody. Het enige verschil is de tekst. In plaats van Come On Everybody zingt hij Let's Get Together. Come On Everybody komt op 35 in de Billboard Hot 100 terecht in 1958. De versie die wij net hoorden wordt pas in de jaren 70 op een verzamelalbum van Eddie Cochran uitgebracht. Dus ik denk niet dat je het liedje ooit eerder gehoord hebt. Zometeen verder tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen 5 verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben. De melodie is later op een Duits nummer gebaseerd. Ja, niet al die nummers weer, maar goed, ik ga het je dadelijk uitleggen. Je merkt het vanzelf. Langspeelplaat van de week, muziekvrienden. Het is een dubbel LP uit 1974. Zo'n prachtige vinyl plaat zijn de twee dus. Het is het 6e album van de Britse progressieve rockgroep Genesis. De plaat heet The Lamp Lies Down on Broadway. En het is een conceptalbum. Die liedjes horen allemaal bij elkaar. Het is een één doorlopend verhaal. In de tijd geschreven door Peter Gabriel. Was trouwens de laatste plaat waar hij aan meewerkte. Daarna ging hij solo. Verliet hij Genesis dus. En dadelijk een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70. Muziek van hem. Hij trekt zich terug naar de geboorte van zijn tweede zoon in 1975. 5 jaar lang horen we niks van hem. Hij trekt zich terug uit het openbare leven en de popmuziek. Echt een bekende artiest. En dadelijk ook nog een prachtig Spaanstalig lied, wat in 1973 tweede wordt op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie daarvan is eigenlijk niet om aan te horen, maar wordt toch een dik vette hit in Amerika. We gaan een stukje van die Engelse versie beluisteren en die Spaanse versie gaan we helemaal horen. Dan vertel ik je nu dat Tom Jones op 11 oktober 1965 Thunderball opneemt. Het lied wordt op 26 november 1965 uitgebracht. De single komt in Groot-Brittannië niet verder dan de 35e plaats. Het is de titelsong voor de 5e James Bond film en is geschreven door John Barry en Don Black. In deze film neemt James Bond het op tegen Blofeld van de fictieve organisatie Spectre. Claudia Auger speelt de Bond girl Domino. Wegens overweldigende belangstelling gaat Thunderball op 29 december 1965 in Londen in 2 bioscopen tegelijk in première. Na afloop gaan de gasten vanuit deze beide bioscopen naar het Royal Garden Hotel voor een groot premièrefeest. De hoofdrolspeler Sean Connery is er niet bij aanwezig. Hij blijft liever thuis bij zijn vrouw en kinderen.
3: James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Fleming's Thunderball. Thunderball stars Claudine Auger. Young, beautiful, trapped. Could be dangerous.
4: What sharp little eyes you've got.
5: Wait till you get to my teeth.
3: Adolfo Celli, smooth, silent, Richter's agent of death. Luciana Paluzzi, lovely to look at, murderous to know.
0: Come in.
3: 007, danger sign for the world's most famous gentleman agent with a license to kill and license to thrill.

0: Dit is de top 40.
1: Week 41.

0: Music Museum.
1: De langspeelplaat van de week.

ja, zo stopt het. Want het gaat over in het volgende nummer. Ik vertelde het al. Het is een conceptplaat. En liedjes lopen bijna al in elkaar over. Genesis van het album The Lamp Lies Down on Broadway. Uit 1974. Een dubbel LP. Het liedje Anyway. Het is het derde nummer van kant 3. En we draaien het van de originele CD. Geen platgeslagen remaster of iets dergelijks. De oorspronkelijke dynamiek is weer prachtig terug te horen op deze uitgave. Dan nu dat wonderschone Spaanstalige lied, wat in een Engelse versie eigenlijk niet om aan te horen is. Het gaat om een liedje van de zanggroep Mosquedades uit Baskenland. Ze worden opgericht in 1967 in Bilbao door een groep jonge studenten. De groep bestaat in het begin uit 8 leden van 4 verschillende families. Ze zingen folk en spirituele muziek met de Beatles als inspiratiebron. In 1969 brengen ze hun eerste album uit. In 1973 wordt de band door de Spaanse omroep RTVE gevraagd om Spanje te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival van 1973 in Luxemburg. Ze doen dit met RS2. Het lied eindigt als tweede achter de Luxemburgse winnares Anne-Marie David. Maar wordt wel de morele winnaar. Het lied wordt wereldwijd een hit, zelfs in de Verenigde Staten. Let wel in een Engelstalige versie genaamd Touch the Wind. Het komt op 12 januari 1974 de Amerikaanse top 100 binnen en bereikt de 9e plaats. Hiermee wordt bewezen dat de melodie van het nummer ijzersterk is. Want er wordt op deze Engelstalige versie ronduit slecht Engels gezongen. Waarschijnlijk is er daarom een hoop galm aan toegevoegd om het slechte Engels te verbloemen. Even een klein stukje dus van die Engelstalige versie en daarna de originele Spaanse versie.

Het is in Spanje een van de grootste zomerhits aller tijden. Los Payos met Marisabel. Maria Isabel, ja, maar zij zingen het dus als één woord, zeg maar. Staat dus op nummer 38 in die top 40, week 41, 1969. Daarvoor hoorden we nog Creedence Clearwater Revival op 22 met Commotion. Dan nu de overeenkomst tussen vijf verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben en van er later een melodie bij komt wat gebaseerd is op een Duits liedje. Het gaat hier om liedjes in de uitvoering van Boney M, The Just Brothers, Fatboy Slim, Duck Sauce en de Duitse groep Night Train. We vertellen het verhaal in chronologische volgorde. We beginnen in Detroit in 1965 bij The Just Brothers, bestaande uit Jimmy en Frank Bryan. Met wat sessiemuzikanten nemen zij in dat jaar het instrumentale nummer Slice Tomatoes op voor de B-zijde van een van hun singles. Laten we daar eens mee beginnen. En let vooral dus op deze gitaarriff.

0: Zo'n ruim 30 jaar later, in 1998, wordt het nummer opgepikt door Norman Cook, beter bekend als Fatboy Slim. In de Rockefeller Skank wordt een sample gebruikt van de Slide Tomatoes. Luister.
1: Right about now.

verder is dat gitaartje weer van de Just Brothers Live Tomatoes. We doen even een stapje terug naar 1973. Dan gebruikt Hein Hoets van de West-Duitse Berlijnse popgroep Night Train de riff van Sly Tomatoes in het nummer Hallo Biemelbaan. Maar dan speelt hij het op een orgeltje. Maar hij doet meer.

0: Armand van Helden en de Canadese DJ A-Track onder de naam Duck Sauce het Boney M-nummer tot Barbara Streisand. Het nummer wordt dan een wereldhit. Bijzonder is dat op deze plaat wel de componisten Fred Jay en Frank Farian worden genoemd, maar de allereerste gitaarriff wordt nergens meer vermeld.
1: Barbara Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Ja, naast de gitaarriff is natuurlijk dat hoe is natuurlijk het meest opvallend. Laten we daar het origineel eens van gaan beluisteren. Night Train uit Duitsland. Het heet Hallo Bimmelbahn.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Dat geweldige album uit 1974, een dubbel LP van Genesis. The Lamp Lies Down on Broadway. We luisterden naar Riding the Scree. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe LP. Dan nu die artiest die na de geboorte van zijn tweede zoon zich 5 jaar terugtrekt uit het openbare leven en de popmuziek. Het gaat hier om John Lennon. Op 9 oktober 1975, op de 35e verjaardag van John Lennon, bevalt zijn vrouw Yoko Ono van hun zoon Sean Taro Ono Lennon. Yoko Ono is 5 weken later uitgerekend, maar ze staat erop dat ze met een keizersnee zal bevallen op 9 oktober. Ze is er heilig van overtuigd dat als een kind wordt geboren op zijn vaders verjaardag, het diens ziel krijgt als het sterft. Yoko Ono ontkent dit tegenover de pers, maar John Lennon heeft het later bevestigd. Na de geboorte van zijn tweede zoon trekt John Lennon zich 5 jaar lang terug uit het openbare leven. Hij schreef nog wel wat songs en maakte enkele demo's, maar nam niet actief nieuwe nummers op. Samen met Yoko maakte hij verre reizen en nam hij tijd om zijn kapitaal verstandig te beleggen. Ook leerde hij zeilen, wat hij altijd al had willen doen. In 1979 kondigde John Lennon echter weer aan een plaat te willen maken. Die verscheen in het najaar van 1980, het album Double Fantasy. En het trieste is dat in december 1980 hij werd vermoord. We gaan muziek draaien van dat album. Het is het openingsnummer, Just Like Starting Over.

0: Deze pool houdt in dat de vijf zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.

0: zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, dames en heren, jongens, meisjes, vroege vogels en uitslapers die net wakker worden. Het is zondag en het is 9 uur en dat betekent tijd voor een 9 uur vol muziek, verhaal en een beetje gezelligheid. Mijn naam is Wim Oegies en ik mag u elke zondag van 9 tot 10 verwelkom bij dit programma. En een uur waarin we samen lusten, lachen, mijmen en misschien zelfs een beetje pitfink. En natuurlijk sta ik er niet alleen voor, want achter de knoppen zit een man die alles laat klinken alsof het rechtstreeks uit een golden radio komt, Klaas Jonkman. Hij zorgt ervoor dat de techniek draait, de muziek vloeit en ik niet per ongeluk het weerbericht van 1987 instart. Nou, Klaas is de stille kracht achter de scherm, al is hij zelden stil als de koffie op is. Goed, vandaag hebben we weer een prachtig programma voor uw klaarstaan, een mix van streektaal, nostalgie, humor en melodieën die raken. Van Alt Westerman tot Jan Otting, van trommelslagers tot droom, het komt allemaal voorbij. En zoals altijd zit hier en daar een knipoog tussen, want leven mag best een beetje licht winnen op deze zondagochtend. Dus pak er een kop koffie bij, laat de kraan nog maar even dicht en leun maar achterover. En of hij nou onderweg bent, of aan de ontbijttafel zit, of hij nog in de pyjama zit op de bank.

Danken. Je bent van harte welkom. Dit is zondagochtend. En we zijn blij dat je erbij bent. DNO, iedere zondag van 9 tot 10 uur streektaal en muziek. En dan we toch over talen en dialect beginnen we vandaag met Aalt Westerman. Bij Opendorp mee, die ons herinnert aan de kracht van taal. Taal verbindt en ontroert en laat ons voelen een mooi begin van de muzikale reis. Het is taal, zegt Aalt Westerman.

Nou, kleine storing. Ja, dat kan gebeuren hier bij DNO. Ik denk dat er een knup in de kabel staat, Klaas. Ja, dat kan maar zo, hè. Ja, of een moes, ik bedoel, onder de tafel. Er vast een moes aan knagen geweest. Daar hebben we eens last van. Waar je nou lust hebt, was de taal van Aalt Westerman. Daar ben je ook mee begund. We gaan naar Ger Warrink en Arie Drent. Ger Warrink en Arie Drent brengen een lied dat raakt. Alleen voor die, dat is natuurlijk... Gunnings. Dat is een ode aan trouw en toewijding. Soms zegt muziek meer dan duizend woorden. Ger Warrink en Arie Drent. Alleen voor die.

Ja, prachtig mooie ode aan trouw en toewijding van Ger Warrink en Arie Drent. We gaan naar een Groninger zangeres, Via Buze. En Via Buze zingt wat ze wil zingen. Dus, en dat ze altijd met gevoel. Een nummer dat je stil laat staan bij wat je zelf misschien nog hadden willen uitspreken. Via Buze met het nummer Al wat ik die wil zeggen.

0: Ja, ik bleef toch wel een koningin van het Gunningse Light vinden via Buze. Goed, we gaan naar een heel oud nummer naar 1980 en dat is van Ali Gouret. De trommelslager klinkt als een echo uit een andere tijd, maar de energie is nog altijd springlevend. Ali Gouret met De Trommelslager.
1: De klapper van de week.
2: En deze is hartstikke...
3: Nee, nee, nee, nee.

En zo langzamerhand jullie het geluid wegstarm, zeg maar. Ja, en vond het wel mooi dat Klaas die jingle draaide, want hij zegt ja, maar in 1980 was het Splinter in één nummer, dus ja, het paste wel een BTB natuurlijk goed. Het was Ali Ghouri. Een muzikale titreis vanaf 1980, dat kun je wel eens zeggen. Goed. Nou, we gaan naar Henk Keizer toe. En Keizer neemt ons met in een verhaal vol karakter. Pienendak klinkt als een anekdote en wat uit het leven is gegrepen. Herkenbaar en leemtig. Pienendak.

0: geen zak.
1: Nou, pin in dak, zegt Henk Keizer. Een mooie anekdote uit Leemegrim. Ja, iedere week dan doen we een verhaaltje of een stukje humor. En dit keer gaan we luisteren naar Mans en Graats. En die hebben het over een dag van het afschot. Nou, dat is een flinke portie platte humor met Mans en Graats. Een dag van het afschot is een sketch die u metneemt naar het platteland. Wat leven zien eng ritme heeft.
2: Gezellige proties, mooie wassies. Dan zit hij goed bij Wim Oegies.
3: Zo, die wil de pauze voor de deur kom.
4: Ja, die wil zeker voor de deur komen. En hoezo kun je dat er in Noord zit met een paar van die vreemde jonge wichten, dan denk ik bij mezelf, die gaafkust is weer kun je, hè? Dat is mij laatst bij een carnaval ook al opgevallen, naar die dansmarietjes op kwam springen. Weet je, wat doe me keert, mijn jong? Dat is mijn les die hij dat iedere keer zegt dat hij 50 jaar heeft was. Weet je wat je hebt? Hier, hoe steekt de broodkrummel? En dan maak ik mij als niet zo niets maar toen ze hoe steken moesten, toen staken ze niet, hè? Toen wij was zo'n dreugen gaapkusten, maar... Oh, ik wou, toen nog zo'n jaar of 24 was, toen wou nog... Wou echt van die knappe, vrolijke Fransen. Ik ben niet veel meer van, hij is iets verlepter. Hij is er niet knapper op van, maar ik wou dan soms op de dansvloer van. En wie had zo met die wichter in de parade. Wie had zogezegd de zaak soms mooi voorbereid. Zo gezegd, in een uur of 10 hou dan was vlees gewillig. En dan word je even naar boeten, hè. En dan was hem gerust genat. Ontzettend wat een dreun. Hij toen was niet, die Johan.
5: Ja, maar nou heel eerlijk, ben Graats. Als ik afspraken maak, die kwam ik altijd nog. Maar die kwam ze nooit nog. Want ik ben een echte tuk, hè. Want hij zei, ja, kijk eens hier, kijk eens door. Hij hoekt in het bestoor, zeg maar, één ding hoe afdelen, dames en heren. Wie gaat al jarenlang gaan wie samen op jacht? Vroeger streupen bij jou iets. Maar wie gaat al jarenlang samen op jacht? En vorig jaar, in oktober, dat nummer wie dan, als het eerst een jachtdag er is, dat is op vrijdag, dat is nummer wie een dag van het afschot. En ja, wie zegt, man zegt, hij komt, dan gaat hij met. Ik ga de hele week al, ga ik al lopen wacht. Ik ben er nu nog gloedenslullig over gehad, eerlijk. En het was dat donderdagmiddag en toen had ik nog niks van gehoord. En toen kwam ik donderdagsmiddags bij hem aan de deur. Ik zeg, hoe zit dat man met een dag van het afschot? Gaan we samen op jacht, zo te ja, zo te nee. Ja, zeg, mans, kijk eens hier, kijk eens door. En aan hem kijkt, dan zie je ook niet wat, nee. En ik kan uw man niet met hem. Kijk, en dat even dan nog zo. Nigger liek voor de plaat vuur zijn. Dat ik toen ook net even denk op vuurpleer nog. Hij zei, ik kan uw man niet met hem, maar ik heb aan de volk. Ik zeg, en wie bent dat dan? Ja, kwam eindelijk het hoge woord roet. Was meneer Pastoor en dominee, die mocht met.
4: Ja.
5: Zeg, en kan ik dan niet met?
4: Nee, want je hebt al lip los aan, jongen, op het moment dat het niet nodig is.
5: Ja.
4: Ja. En maar je meneer... weet ook nooit waar je roet bleert. Ja. Je loopt maar zo over hoe malle moest komt wat voort en ekel aan.
5: Maar meneer, die wil even graag alleen met de heren werden. Mocht mans niet meer werden, want ik heb natuurlijk iets meer intellect als hij, weet je wel.
4: Je meer intellect heeft naar QB-lijn, hè.
5: Maar wij zijn vrijdags de jacht van BM 4 uur, dus Graats, die zegt in de club, is gooit jullie maar naartoe, zeg. De club is voort en heen met de beide heren naar zo'n cafeetje binnen. En dan zeggen, ober zeggen, doe even 3 grote carbonades in de pan en 3 oude klaren. Dan zegt in ober, dan zegt die 3 oude klaren, dat gaat wel op vrijdag, maar die carbonade, dat kan niet. Heel vroeger die dan, doe nog niet. Je kunt wat anders krijgen, maar mijn zoon heeft zo'n Janus van een snoek gevangen in Twente Rijnkanaal. Stom op, zeg Graats. Nou, ze doet nog een 10 van rood met elkaar. Met een half uur kwam een grote snook op de tafel. En toen zegt Graats, die zei, ja, mijn heren zeggen, dan komen we zo wel op afval, maar dan moet je wel eerst iets bij zingen. En dan zeg je er iets bij wat we zo ecumenisch in Kroon te pas kunnen. Nou, en Nalsen begint. Nou, een grote snook op de tafel, kun je je voorstellen, met al die snipsen nog 3 ermee. Van een mayonaise, van een anenslagroom bij de bierhut. Nou, meneer Pastoor, die deed zo dat skevetvuur weer wat, die sputterlap. Ja, ik was eens mooi in Almelo, wie het gerecht hebt, die kiel staat ook vuur. Ik zei, in een heb je vroeger ook zeeuwd. Nou, ik kon er zo een half jaar bij krijgen, hè. Maar weet je wat hij heeft gestoord in dat soort gevetvuur? En hij neemt zo de vork in de aan, het mes, en hij steekt zo die vork achter de kieuwen van Snoek en meneer. Dat er in dikke van, steed hem in dikke van de ruw duur. Meneer had meneer Pastoor er op bord gooien en toen zeggen: parochie, ik zal steeds aan uw hoofd staan. Bom. Zie, dat is Willem, altijd op tijd, hè. Alleen dat klopt ook wel, meneer Pastoor die had hoofdstijn op bord. En toen was de dominee aan de buurt en hij doet zo de vork in dikke van de snoek. En steed hem zo'n eentje voor het steekje, hè. Voor de leur die geen Twents verstoort, het staartje. Meneer dat de dominee, daar had ook een gevet vuur daar weer, die sputtenlap. Meneer dat de dominee dat stuk op zijn bord gooit en toen zeggen: gemeente, ik zal steeds in uw midden zijn en blijven. Wat? Klopt ook wel, want hij had het minstuk. Maar toen was Graats aan de buurt, toen lag op de heel grote schuttel, lag een klein snooksteekje op. Hij kreeg meneer Pastoor op bord en ik kreeg een dominee op bord, doet de groot mosterdpot los. Hij stekte de stetmolen van die. Hij streek meneer Pastoor en dominee door het gezicht en toen zeer Graats. En op het laatste dagen zult gij vreemde gezichten zien.
1: Ja, prachtig mooi. Die twee, dat is Lustraat, is zo, zo gezellig. Die Mans en die Graats, die speelden ook samen. En ze staan elkaar ook. Hè. Ik geloof dat ze al meer dan 30 jaar op de plaat staan. Goed, we gaan, we blijven in richting Twente, zeg maar. En dan gaan we naar Herman Lippinghoff. Die zingt voor ons Zonder Oe. Het is een ingetogen lied over gemis. En iedereen kent dat gevoel wel. En Herman weet het treffend te verwoorden. Zonder oe.

0: Mooi lied. Het is wel een ander lied, maar Herman Lippinkhoff. Zonder oe is mijn leven niks weerd. We gaan de toetelschijf draaien. En van wie gaan we die nou draaien? En ik kreeg laatst een hint van iemand. Die zei, je moet eens een keer Freddy Quinn draaien. Nou, dat ga ik doen. Want wie kent nou Freddy Quinn niet? Hij is inmiddels 93 jaar. En weet je wat nou zo bijzonder is, luisteraars? Op 12 april 2023 is hij getrouwd. Ja, op zijn eerste. Met een 64 jaar oude dame. Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk. Hè. En ja, hij is dus nog steeds ontzettend populair. Er worden heel veel platen nog steeds van hem gedraaid. En wat we nou gaan lusten, dat is het nummer. Jongen, kom bald weer.
1: Streektaal en muziek. Troetelschijf.

mooi, hè? Terug in de titel, zeg maar, hè? Met Freddie Quinn. Ja, en het is toch een bijzondere man, hè? Want in ieder geval, in kicken tussen 1956 en 1966 had hij 10 nummer 1 hits. En hij verkocht in totaal meer dan 50 miljoen platen. Dat is onvoorstelbaar. En hij speelde in meer dan 13 films. Dat is toch wel fantastisch. En hij is nu inmiddels dus 93. We gaan naar een zanger hier vlak in de buurt, naar de Krim. En dat is Wim Drenten. En Wim die zingt over mooie herinneringen. Een lied dat u hem laat terugdenken aan vroeger. Aan momenten die hij koestert, groot of klein. Mooie herinneringen.

Ja, Wim Drenten is de dankbaar voor een moment die je koestert, groot of klein. We gaan naar Beppie en Jontana. Daar komt een dag, dat is het Limburgs. En Beppie en Johan die brengen hoop en verwachting. Daar komt een dag die komt. Een toekomst die longt, muziek als een belofte.

0: fantastisch mooi Limburgs lied van Beppi en Jontana. Dan komt een dag. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Die dag die komt. Een toekomst die longt muziek als een belofte. Want muziek is voedsel voor de ziel. Dat zeg ik altijd maar goed. We gaan naar Gerry van der Veen. Gerry van der Veen is onderwijzer. En die zingt over een oude boom. Al bijna 25 jaar schrijft hij dus liedjes. Maar ook over de geschiedenis van M en omstreken. Maar nou heeft hij een prachtig mooi nummer gemaakt. Of dat heeft een titel geleden gemaakt, zo moet ik het eerlijk zeggen. En het gaat over die oude boom die midden op de brink staat. En die maakt dus van alles met. En daar zingt Freddy of Gerry over.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

Ja, als die Bomen nou eens echt praten kon. Goed, dat is natuurlijk een mooi verhaal bij Gerry van der Veen. We gaan naar Alvy Kroeze en die zingt voor ons Ik kom weer thuis.